0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn al flinke problemen onderweg door een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is een touringcar in de middenberm gereden. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor die weg weer open gaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk van afgelopen nacht is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Bij het ongeluk waren een touringcar en bestelbus betrokken. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg open gaat. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste hits voor in de zomer.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Het verkeer vanuit het noorden naar Amersfoort heeft nu voor die afsluiting ter hoogte van Zwolle een kwartier vertraging. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord loopt het vast tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten. Tot

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendabericht.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk vannacht met een touringcar en bestelbus staat er file op de A28, want de weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en andersom. Rijkswaterstaat verwacht dat de A28 tussen het Harde en Wezep tot na de avondspits dicht blijft. In de omgeving wordt het daardoor ook langzaam drukker. Vanuit het noorden op de A28 heb je nu bij Zwolle zo'n kwartiertijdverlies. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Dat heeft te maken met de afgesloten spitsstrook. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijkse kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in twee stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. De Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een groot deel van de dag gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. In de omgeving van het ongeluk en de wegafsluiting wordt het nu langzaam maar zeker drukker. Op de A28 vanuit het noorden heb je bij Zwolle nu een kwartiertijdverlies. Op de N50 Zwolle en Meloord staat ook file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. In beide richtingen is de vertraging zo'n 20 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo ook een kwartier vertraging. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Tot zover de A.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Kroon Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep, nadat er vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurde met een touringcar en een bestelbus. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. Mogelijk tot na de avondspits. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A50 en de A1 en andersom. Op de A50 staat file van Apeldoorn naar Arnhem voor de afrit Loenen. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je tussen Stroe en Hoevelaken ook 10 minuten vast. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar heb je ook 10 minuten tijdverlies tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terechtkwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie: het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen Wezep en het Harde. Vannacht gebeurde daar een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus. Het gaat nog uren duren voor de weg weer open gaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de N50 Emmeloord-Zwolle sta je in beide richtingen ook 5 minuten in de file tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En het rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En daar is de vertraging ruim 5 minuten. Tot zover de ANWB.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. De A28 is nog wel voorlopig in beide richtingen.

0: onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A1 en de A50 of andersom. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
3: Dicht

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ernstig ongeluk van vannacht is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. En dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. De politie doet voorlopig onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxen dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep, dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert 2 bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Monster Connect. In heel midden Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel midden Gelderland. Met Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond dicht tussen het Harde en Wezep. Die afsluiting is in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct €6,1 miljard uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van €90 miljard die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo 11 kilometer met ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht bij het harde door het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mensen en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het evenement zou niet langer neutraal zijn, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Avro Tros heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival teruggelegd bij de NPO. Het is nu aan die omroep om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn is de weg dicht bij Afrit Hoenderlo door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Arnhem, via de A30, A12 en de A50. Andere kant op, een half uur vertraging tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk en 6 kilometer file. Daarmee is de omrijroute veranderd voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg tot vanavond dicht. Omrijden via Lelystad, via de A6 en de N50 voor beide richtingen. Verder nog een file op de N50, Emmeloord-Apeldoorn door omrijden. Staat het vast en dat geeft 20 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem door veiligheidsmaatregelen is de spitsstrook dicht bij Knoopend Waterberg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is dicht tussen Stroe en de afrit Hoenderloo. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Arnhem vanaf Barneveld over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mensen en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroe en Apeldoorn Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. A28 Amersfoort Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Flevoland. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 7 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you?

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor-signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van 550.000 euro werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dichtbij het harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar staan wel korte files. En tot zover.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde is de weg nog helemaal dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er staat wel een korte file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: is Connect. Het zomerse ritme van je radio. Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wel behoorlijk druk in Gelderland. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg een kwartier vertraging. Dan is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Nog altijd dicht tussen Haltingbroek en het Harder door opruimwerkzaamheden. Dit gaat tot zeker vanavond 7 uur duren. Goede nieuws is dat in de andere richting in ieder geval 1 rijstrook weer vrij is. En tenslotte valt nog op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaven een kwartier op ontraad. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al behoorlijk druk in Gelderland. Ontstaan een aantal korte files en een aantal opvallende. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en Hattemerbroek zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nu alleen nog dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer een echte spits in de provincie Gelderland, met in totaal bijna 130 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek is alleen een linkerrijst ook nog dicht. Vertraging bijna 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Helder en zonnig weer bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder en blijft het ook iets warmer. Daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is inmiddels alweer een drukke avondspits in de regio en provincie Gelderland. Veel dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud en een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel ligt er rommel op het wegdek. Wegreis op de dicht, vertraging 10 minuten. Dan de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die is eerder open gegaan, althans deels open gegaan dan verwacht. Tussen het Harde en Haltemerbroek. De linkerrij ook is alleen op dicht, maar er staat zowel zo'n 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoop het Veldbroek vanaf Elst 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits lijkt ook in Gelderland alweer te zijn geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file in totaal, met veel dagelijkse files inmiddels weer. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ligt daar nog altijd rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg en er staat 8 kilometer file. A28 dan Amersfoort Zwolle. Die is wat eerder vrij, althans deels vrij dan verwacht. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht. Hou wel nog rekening met 6 kilometer file met een half uur oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elde tot Prezenkhaven 6 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het kunst- en parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in Gelderland nemen nu ook snel af. Er is eigenlijk nog maar 1 file die meer vertraging heeft dan 5 minuten. En dat is op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Knoop het Hattemerbroek is de linkerrijstrook dicht en de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Ewald van Liemt met het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files nog in Gelderland. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Hattemerbroek. Daar zijn nog wat herstelwerkzaamheden aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Daarin 5 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
1: Als gast van de week ontvangen we vanavond twee Marcellen. Marcel Lap en Marcel Timmerman. Allebei betrokken bij de organisatie van 24 uur samen tegen kanker. Dat is een estafetteloop op 12 en 13 september in het Horsterpark. Ook in het eerste uur Chris van de Ven met zijn maandelijkse update over Hoop XXL. En deze keer zal het gaan over de samenwerking tussen Nederland en Bangladesh. In het tweede uur hebben we de herhaling van het interview wat ik had met Marieke van Kessel. Namens de provincie Gelderland is zij projectleider voor de Gelderse Dag. En die wordt gehouden op 26 september. Verder cabaret, infotheek, de pennenstreken zijn vandaag van Trudy. En in de studio zitten Tristan Scholte, Martin Meerleveld en Irene Brinkman.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is een duo. En ik zal niet zeggen een komisch duo, maar het is wel Marcel en Marcel. Marcel Lap en Marcel Timmerman. En zij zijn hier namens de organisatie van 24 uur samen tegen kanker. En dat wordt in het weekend van 12 en 13 september in het Horstenpark gehouden. Heren, van harte welkom. Ik begin met Marcel. Altijd goed, denk ik in dit geval. Kunnen jullie eens even uitleggen, wat houdt precies 24 uur samen tegen kanker in? Wat is dat voor iets?
2: Nou, zoals je zelf al zei, het is een evenement van 24 uur in het Horstenpark. Mm-hmm. Op 12 en 13 september, van zaterdag naar zondag toe. Het is deels een estafetteloop. Waarom is gekozen voor 24 uur? Omdat het woord wat erbij zit, kanker. Ja, op het moment dat je de diagnose krijgt, dan heb je daar gewoon ook 24 uur mee te maken. Niet alleen jijzelf, maar ook gewoon je omgeving heeft daarmee te maken. En wat we eigenlijk met het evenement doen, met de deelnemers, is 24 uur een loop houden. Je bent 24 uur aan het lopen, je wisselt elkaar natuurlijk wel af. Dan zou 24 uur lopen wel heel veel zijn.
1: Dat is wel heel veel.
2: Maar dan met een groot team kun je dat prima, denk ik, volhouden. Met daarnaast allerlei activiteiten eromheen. Van een ceremonie tot muziekoptredens, tot verkoop, tot horeca, tot een eten, drinken. Kortom, een volwaardig evenement.
1: Ja, en als we het over lopen hebben, gaat het dan over wandelen of hardlopen?
3: Het gaat echt over wandelen.
1: Oké, zodat mensen, zoveel mogelijk mensen dat ook daadwerkelijk kunnen doen.
3: We proberen per team wel minimaal 2 man in de baan te hebben. Zodat er altijd wel beweging is. Mm-hmm. Beweging is. Mm-hmm. Maar dat doen ze nooit met het hele team tegelijk. Maar het is echt wandelen.
1: Het is wandelen, oké. Okay, ja. Even

0: zeg maar zelfstandig verder zijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En wij onder de naam 24 uur samen tegen kanker. En zo zijn er een aantal anderen die ook nog door zijn gegaan. Ik onder weet de namen zo 1, 2, 3 niet, maar ja.
1: Oké. En jullie lopen ook voor het goede doel, hè? Een aantal doelen en dat zijn er 4, begreep ik. Kunnen jullie eens vertellen waar je voor loopt?
0: Ja, dat is voor Kika, voor KWF en het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar.
1: Ja, die laatste 2 vragen misschien om wat toelichting. Ja. Hè? Wat houdt dat in, het Braamhuis en Toon Hermans?
2: Het Braamhuis en het Toon Hermanshuis, dat zijn eigenlijk inloophuizen. Het is eigenlijk een stukje verlenging van de zorg die eigenlijk in het ziekenhuis gebeurt. Mm-hmm. Dus voor mensen met en met al ook na kanker. Het is niet alleen maar de persoon in kwestie, maar ook de omgeving, kan ook familie, kan huisgenoten zijn. Het kan zijn soms gewoon het luisterende oor, eventjes een gesprek, of juist met lotgenoten in gesprek gaan, maar ook heel creatief met iets bezig gaan, mm-hmm. samen, om even de gedachte op anders te brengen. Maar ook reiki-massage of dat soort zaken worden aangeboden in de inloophuizen.
1: Ja, dus heel divers en ook heel laagdrempelig eigenlijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ook schildercursussen eigenlijk van alles wat je kan bedenken. Heel breed. Zelfs beweging doen ze daar. Dus ja, het is heel breed. Samen koken, samen eten. Maar nogmaals ook gewoon binnenlopen om even van je af te praten.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, en dat is dus het goede doel. Wordt verdeeld over die 4 eigenlijk.
0: Ja.
1: Die je zojuist noemt. Oké. Okay. Jullie zijn betrokken bij de organisatie. Dus veel werk aan de winkel. Maar hebben jullie ook een persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp?
2: Nou, als je vraagt of ik zelf direct met de ziekte te maken heb. Geloof het niet. Het is niet geconstateerd. Maar goed, in mijn omgeving, collega's, familie. Heel duidelijk, daar heb je het gewoon direct mee te maken. En dan weet je gewoon voor degene ook dat die daar ook 24 uur mee te maken heeft. Als ik kijk naar het evenement, dat is bij mij nu denk ik 12 jaar terug. Ja. Dat ik op een bepaald moment gevraagd ben, omdat ik in Zevenaar de Avondvierdaagse organiseerde. Iets heel anders.
1: Ja, maar ook een wandeltocht.
2: Maar ook een wandeltocht. Ja, ja, ja, ja. En met name van, jij hebt de ervaring van een evenement organiseren, kun je ons helpen? En dan krijg je een hele mooie uitleg destijds van Iris Melis. 2 kopjes thee verder en dan is de vraag van, wil je ons helpen? Ja, zeg dan maar nee. Ja, en dan ben je ermee besmet. En dan sta je nu bij het 4e evenement weer op het veld om het samen met een hele leuke groep te organiseren.
1: Ja, dat is meestal, hè, als iemand je ergens over aanspreekt, voor je het weet, dan zit je volop in die organisatie. Geldt dat ook voor jou, andere Marcel?
0: Ik iets minder lang. Volgens mij heb ik de eerste keer gemist. Wel sinds 10 jaar geleden. Eigenlijk min of meer door mijn vader bijgetrokken. Die ook een van de medeoprichters, of in ieder geval heeft helpen zorgen dat het Braamhuis er is gekomen. En die zat bij de organisatie en die deed de horeca. En dat is eigenlijk, zijn wij daar als familie een beetje bijgetrokken. De frietkar doen, de bar doen, hand- en spandiensten verrichten. En uiteindelijk is mijn vader hier een stapje terug gedaan. Is inmiddels ook aan de ziekte overleden.
1: Ach.
0: Vorig jaar. Dus dat is wel dan nu, maakt het extra speciaal dit jaar. Dus zo ben ik er eigenlijk bij getrokken. En ik heb langzaamaan zeg maar, het stokje met het organiseren van de horeca, met zijn input natuurlijk, heb ik dat overgenomen. En er is eigenlijk alles aanwezig, ook gewoon om een gezellige avond. We zeiden net al, er is muziek. Je kunt ook lekker een biertje drinken. Je kunt ook lekker wat eten halen. Zo proberen we het zo volledig mogelijk te maken. En op die manier ben ik er eigenlijk. En het is nog steeds een familieding. Want het is mijn broer, mijn jongste broertje, mijn zusje. De kinderen helpen. Dus,
1: helpen of lopen ze ook mee?
0: Mijn moeder loopt, mijn schoonzus loopt. Die loopt voor het Braamhuis. Want mijn moeder is ook gastvrouw bij het Braamhuis al heel lang. Dus een deel van de familie loopt. Wij lopen zelf ook vanuit de organisatie allemaal wel af en toe een rondje. Maar de rest van de familie is voornamelijk zeg maar, bezig met of hand- en spandiensten verrichten. Of met name in het horecaplein. Waar ik verantwoordelijk voor ben om daar een steentje bij te dragen.
1: Ja oké. Okay. Nou ja, ik hoor al, het is inderdaad een hele diverse dag. Met eten, met drinken, met wandelen, et cetera. Laten we de dag eens even doornemen. Hè? Want het is in het Horsterpark misschien niet voor iedereen bekend. Wat is het voor park?
2: Het Horsterpark is een park aangelegd tussen Duiven en Westervoort.
1: Mm-hmm.
2: Het is eigenlijk een uitloopgebied met groen. Maar er is ook een kinderboerderij, een paviljoen. En een groot evenemententerrein. Wat er is waar diverse evenementen door het jaar heen georganiseerd worden. Nou, waaronder dus ook nu dan de 24 uur samen tegen kanker. Dat doen we ook voor de

0: iedere keer in het Horsterpark op het grote veld. In feite beginnen wij eigenlijk een beetje op vrijdag al met het uitzetten, het opzetten van een aantal tenten. Maar ook voor de deelnemers, mm-hmm. die dan hun eigen invulling doen. En uiteindelijk op zaterdagmiddag om 2:00 vindt de start plaats. Dan lopen eigenlijk alle deelnemers in ieder geval minimaal 1 ronde. En daarna gaan we eigenlijk in die estafette verder. Daarvoor zit natuurlijk ook een ceremonie om het te openen. Mm-hmm. Dus een stukje uitleg vanuit een van de inloophuizen. En wat we begrepen is dat de wethouder van Duiven in ieder geval de opening verricht voordat iedereen gaat lopen. Nou, daarna zijn er, zoals Marcel net al zei, allerlei dingen rondom horeca geregeld. Maar ook allerlei optredens vanuit de regio. Die dat belangeloos voor ons doen op het podium. Mm-hmm. We hebben er 2. S'avonds om 10:00, nou, begint het al een beetje donker te worden, hebben we een kaarsenceremonie. Eigenlijk kan iedereen een kaars laten branden. We hebben daar kaarsen voor. Die kosten €5. En die branden ook gewoon de hele nacht door. Dus het is een kaars ook weer voor hoop of voor steun. Wat je er ook maar wil. En er zit een ceremonie ook s'avonds bij met een persoonlijk verhaal. Maar ook bijvoorbeeld popgroep Repeat, die daar een aantal liederen bij omheen vormt.
1: Okay.
0: De nacht is stil. En dat is echt geweldig. Zeker als je 's morgens om 5:00 gaat lopen. 6:00. Ik zag het vanmorgen nog. Komt net zonnetje op. En dan in de ochtend gaan we rond 8:00, 9:00. Dan begint weer wat muziek, 9:00. En uiteindelijk rond 11:00 staat op de planning nog een kinderloop. En uiteindelijk om 2:00 ronden we af. Met hopelijk een mooi bedrag. En er is al een mooi bedrag opgehaald. Maar we gaan dan bekendmaken wat het totale bedrag tot dat moment is.
1: Ja, nee, precies. En die 24 uur wisselen elkaar de mensen dus af, als ik het goed begrijp.
2: Okay. Ja, ze kunnen met een team van bijvoorbeeld een man of 20. En dan loop je allemaal een aantal uren. En dan, mm-hmm. ja, de meeste teams maken dan gewoon een planning. Hè? De een loopt, begint, start, de volgende uur. En zo verder.
1: Oké. Ja. We gaan straks eens even kijken welke groepen daar ook zowel deelnemen en individuele. Maar eerst gaan we even terug naar die kaarsenceremonie met de Bengals, die Eternal Flame.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, twee gasten, Marcel Lap en Marcel Timmerman, namens de organisatie van 24 uur samen tegen kanker. En we hebben inmiddels gehoord waar dat voor is, wat het goede doel is, of eigenlijk vier goede doelen. En we hebben ook gehoord waar het is in het Horsterpark. Gaat een estafetteloop gebeuren. En we hebben ook gezien hoe die dag eruit ziet. Er is ook nog speciale aandacht voor de zogenaamde survivors. En het woord survivor betekent overlevende. Betekent dat ook letterlijk dat er aandacht aan mensen wordt besteed die kanker hebben overleefd? Of is dat ruimer?
2: Of nog steeds hebben. Mm-hmm. Wij noemen het de VIP-gasten. Die worden vanuit het Braamhuis en vanuit Toon Hermanshuis geregeld. En ja, die kunnen ieder moment van de dag kiezen, of van die 24 uur kiezen wanneer ze willen komen. Mm-hmm. En dan wordt er een soort programma voor ze gemaakt, waarbij ze in alle rust, maar in ieder geval een beetje in de watten gelegd worden. Lunch, een avondeten. Volgens mij hebben ze dit jaar ook een high tea. En die kunnen dan wel of niet bij de kaarsceremonie zijn. Je ziet wel dat het af en toe wat lang is voor die mensen om het vol te houden. Maar zo proberen we met wat speciale dingen die mensen wat in de watten te leggen. We hebben wat geregeld als een leuke goodiebag. Wordt gesponsord. Dus daar maken we dan gewoon een leuke dag voor die mensen van. En tegelijkertijd kunnen ze daar ook eventueel een stukje, hoe moet je het zeggen, herinnering met de kaarsceremonie mee pakken.
1: En mogelijk wat lotgenotencontact van andere mensen?
2: Dat sowieso. En dat wordt verzorgd door de dames van het Braamhuis. Dus de gastvrouwen in het Braamhuis, Toon Hermanshuis, die doen dat gezamenlijk regelen. Die trekken daar gezamenlijk in op.
1: En dan gaat het om mensen die daar ook al komen. Hè? Maar bereiken jullie ook mensen die op dit moment ziek zijn op een andere manier om speciale VIP-gasten te worden?
2: Niet direct om speciale VIP-gast te worden. Maar we hebben toevallig vrijdag bij Westvoort in beweging gestaan om aandacht te vragen voor het evenement. En daar kwam dus een vrouw voorbij in een rolstoel scootmobiel. Die vertelde dat ze daarvoor, voor de ziekte, constant naar het Rijnstaten moest. Dat deed ze vanuit Westervoort op de scootmobiel. Niet wetende dat het Toon Hermanshuis daar eigenlijk, waar ze iedere dag langs rijdt met haar scootmobiel, of in ieder geval iedere week langs rijdt, op momenten dat ze daar naartoe gaat. Dus die hebben we gewoon in de goede richting kunnen helpen. Maar volgens mij worden de VIP-gasten wel voornamelijk vanuit mensen die daar bij het inloophuis komen. Wordt daaruit geput, zeg maar.
1: Ja, Braamhuis en Toon Hermans in Arnhem. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Mensen die mee willen wandelen. Hè? Zijn er al heel veel aanmeldingen op dit moment? En zo ja, wat voor clubs zijn dat zoal?
3: Op dit moment, volgens mij, ik heb niet precies op de teller het laatste tellen gekregen, maar ik schat ergens in voor zo rond de 150 deelnemers. Een mooi aantal. Met 14 teams, dus dan zitten we ongeveer zo'n 10 per team. En als je aan de teamvorming denkt, ja, dat kunnen gewoon hele divers zijn. Dat kan natuurlijk ook vanuit de inloophuis zijn. Mm-hmm. Maar er is ook een vriendenclub die meedoet. Er is een carnavalsvereniging die meedoet. Familieteams zeg ik al. Het kan ook een sportteam zijn. Gewoon in een dorp kan het zijn. Dus ja, je kunt heel diverse teams samenstellen. Aan de andere kant hebben we nu ook een team. Het zou een team kunnen zijn. Individuele lopers, want ja, soms is het ook wel lastig om 10 of 15 mensen bij elkaar te hebben. Ja, ik wil eigenlijk gewoon een moment kiezen. Ik wil een aantal uren in het Horsterpark bij dat evenement lopen. En of je nou op zaterdagmiddag, zaterdagavond of in de nacht of de zondagochtend wil lopen. Prima, je kunt je inschrijven. En dan loop je gewoon op jouw tijd, op jouw moment. Met de gedachte, met wat jij bij het gevoel hebt om jouw gevoel bij dat evenement te hebben. Daarmee zou je ook deel kunnen nemen.
1: Ja, en zijn er ook nog criteria? Moeten mensen iets inbrengen bijvoorbeeld? Als ze nu denken van, hey, ik wil wel meedoen, al of niet met een groepje. Hoe gaat zoiets?
2: Ja, in principe meld je aan, individueel of als team. Waarbij iedere loper van het team zichzelf uiteindelijk ook aanmeldt. Daarvoor doneer je €15 als individuele loper of als loper van een team. Wat daar wel bij in zit, is dat wij een shirt regelen. Zodat iedereen ook gewoon, en dat geeft dan net weer even wat meer, hoe moet je het zeggen?
1: Wat herkenbaarheid.
2: Wat herkenbaarder. En dan krijgt iedereen een shirt om daarin te lopen. Dus dat hoort daar dan bij.
1: Ja. Dus je legt €15 in. En kun je jezelf ook laten sponsoren? Of is dat niet?
2: Ja. Dus je kunt jezelf in principe, als je je aanmeldt, of je nou individueel lopen bent of als team aanmeldt, dan wordt er ook een soort actiepagina voor jezelf aangemaakt. En dan kun je dus ook gewoon die actiepagina delen op waar jij dan ook dat wil delen. Via WhatsApp met je vrienden, op je social media, waar je dat ook wil delen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, en daar staat dan gelijk ook de link in naar jouw pagina. Dat wordt ook gekoppeld aan jou. Dus je ziet ook exact hoeveel jij dan als persoon of jij als jullie als team hebben opgehaald.
1: Ja, oké, dat is mooi.
3: Misschien ik zou aanvullend even het mailadres of in ieder geval de website even noemen. Want dat lijkt me wel handig. www.24uursamentegenkanker.nl Daar kun je in ieder geval zien dat je kunt inschrijven, maar je kunt ook doneren. Dus mag je niet lopen, dan kun je ook gewoon aan de organisatie doneren. Of aan iemand die al meedoet en die je kent en zegt van, daar ga ik een steun van doen. Daar kun je ook gewoon een bedrag over maken.
1: Heel goed, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Als er mensen zijn die misschien niet zo goed ter been zijn of denken van, nou, het lukt me niet die dag of zo, dan kunnen ze altijd wel ondersteunen. Hè? En over niet zo goed ter been gesproken, kunnen mensen ook in een scootmobiel of een rolstoel meedoen? Is het pad zo begaanbaar dat dat mogelijk is?
2: Het is mogelijk, maar het is wel hobbelig. Het veld ligt er wel over het algemeen goed bij. En het wordt natuurlijk zeker in het deel waar gelopen wordt, hoe langer er gelopen wordt, hoe vlakker dat ook wordt. Maar dat is, ja, het kan wel met een scootmobiel, maar het blijft gewoon wel gras. Het is niet zo dat wij daar als organisatie nog verharding op aanbrengen of wat dan ook.
1: Nee.
2: Volgens mij mag dat zelfs ook niet, heb ik een keer gehoord daar. Dus ja, dat blijft gras. Dus ja, het kan. Maar ja, dan rij je met je scootmobiel wel op gras.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ja. Dat is even goed om te weten dan. Hè, dat mensen die dat willen doen, dat het misschien toch wat minder comfortabel is om mee te lopen. Jullie hebben ook nog een informatieavond over het hele evenement. Waar en wanneer?
3: Het evenement, of in ieder geval de informatieavond, is maandag 31 augustus. Aanstaande om 19:30 s'avonds in het dorpshuis in Groessen. Eén met de teams, maar ook gewoon, ja, als de luisteraar denkt van, nou, hey, ik wil nog iets meer horen, kom gerust naar het dorpshuis in Groessen. Dan gaan we u van alles uitleggen over wat we net ook al in het grote programma aangeven.
1: Mm-hmm.
3: Hoe het programma eruit ziet, wat er op Timmet staat. We laten wat afbeeldingen zien met betrekking tot hoe het evenement eruit ziet. En op allerlei fronten kunnen we u bijpraten. We hebben ook de kaarsenzakken, dus op het moment dat mensen zeggen van, nou, ik wil nu al een kaarsenzak kopen. We hebben nog sleutelhangers, hartstikke leuk. Alles wat nodig is om u uitleg te geven. Zodat u in ieder geval die 14 dagen die er dan nog zijn resten. Mm-hmm. Om u vooral goed voorbereid op het evenement te richten.
1: En wordt dat nog gekleurd door wat foto's van eerdere keren? Of iets dat mensen een beetje een idee krijgen?
3: Zeker in de presentatie wordt dat meegenomen. Er zijn nog foto's op de site. Maar goed, daarin in de presentatie wordt dat meegenomen om sfeer mee te geven.
1: Ja.
3: Dus hopelijk zullen we dan ook al de shirts hebben. Dan kunnen we in ieder geval het shirt in de kleur paars laten zien.
1: Is dat nog iets speciaals, paars?
3: Ik weet niet waar paars vandaan komt, maar het zat hem ook al in de samenloop. Alleen de naam samenloop voor hoop mogen we niet meer noemen. Voor mij was die vastgelegd. Dus ook al het verleden wel aangegeven van, hey, waarom gebruiken jullie nog paars? Ja, mm-hmm. Dat is gewoon gebleven.
1: Ja,
3: dat lag geen kleur. Dat vonden we wel een mooie kleur.
1: Ja, en dan weten mensen ook paars. Dat is de samenloop voor 24 uur tegen kanker.
3: Zoals
1: heel duidelijk. Goed, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. De website is duidelijk, hè? 24 uur samen tegen kanker. Dan kunnen mensen alles nog even nalezen en zich aanmelden. En anders in Groessen om 19:30 volgende week maandag.
2: Misschien nog wel heel mooi om te vermelden is, we hebben wel een hele leuke actie dankzij Vitesse met een gesigneerd shirt. En daar kun je dus voor €5 steun je het goede doel, maar doe je tegelijkertijd mee in de verloting voor dat shirt.
1: Met de voetballers erop.
2: Het hele, dus Vitesse hebben gevraagd wat te doen. Of tenminste, dat heeft mijn collega Marcel gevraagd. En die kwamen met een gesigneerd shirt van alle spelers. En dan kun je dus voor €5... En als je meerdere keren €5, doe je dus ook meerdere keren mee.
1: Dan heb je meer kans.
2: Ja.
1: Nou, dat is nog wel even een extra idee om mee te doen. Nogmaals, heel hartelijk dank. En succes over een paar weken met een mooie weekend.
2: Dank je wel.
1: En wij sluiten af. En wat doen we met Diana Ross? If we hold on together.

0: initiatief vanuit de Liemers voor een betere wereld. XXL. Chris van der Ven houdt ons maandelijks op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
1: En dat doet hij ook deze maand weer. Chris, goedenavond. Welkom.
2: Goedenavond, hallo.
1: We gaan het deze keer weer hebben over Bangladesh in het kader van People's Partnerships. Daarmee hebben jullie een samenwerking met dat land. Kun je toch nog even heel kort uitleggen voor degene die dat nog niet weet, hoe dat zit, die samenwerking met dat land?
2: Het is een onderdeel van een groot pakket. Eigenlijk de kurk van Hope XXL, waar het allemaal op drijft en waar het om begonnen is, is een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking. We noemen het de People's Partnership. Ontwikkelingssamenwerking zit in een verdomhoekje. Het is allang. De resultaten zijn ook niet echt bevredigend als je kijkt naar wat er al die goed bedoeld, al die decennia achter ons al gebeurd is. En komen dus met een nieuw concept. En dat is, we noemen dat het People's Partnership. Dat landen, twee landen met elkaar gekoppeld worden. En de opdracht krijgen als gelijkwaardige partners. Moeten ze proberen om hun eigen bevolking. Dat is dus de Nederlandse bevolking en de Bangladeshi. Op het eind van deze eeuw. Dat die mensen in beide landen hun leven met een acht waarderen. En zich voorkomen op elkaar richten. En dat is qua solidariteit makkelijker op te brengen dan als je vanuit Nederland solidair moet zijn met de hele wereld. Vroeger, onder de tijd van Jan Pronk, gaven we aan 120 landen geld. En wij zeggen van bouw dat af. En het hoeft niet van vandaag of morgen, maar naar één land. En dat is het grote concept. Dat is door alle conferenties die wij in de afgelopen jaren hebben georganiseerd ook steeds overeind gebleven. En nu zijn we eigenlijk nog nooit zo ver geweest als nu. Omdat vier mensen van ons naar Bangladesh zijn geweest. En we hebben eerst de ambassadeur van Bangladesh in Nederland gesproken. Die is erg enthousiast over het verhaal. Vier mensen van ons, Benjamin en Jeannie en Timo en Rob.
1: Ja, dat is kort geleden, hè? Dat jullie geweest zijn.
2: Ja, die zijn net terug. Ze zijn eigenlijk, het is nog geen week, denk ik, dat ze terug zijn. Ze zijn 10 dagen naar Bangladesh geweest en hebben daar gesproken met de Nederlandse ambassadeur, Joris van Bommel. Die ziet het ook zitten, om het zo maar eens te zeggen. En ze hebben daar allerlei gesprekken gehad met Friendship, is daar een club waar ze gesprekken mee hebben gehad. Maar ze zijn ook bij de Rotary geweest en ze zijn bij de Universiteit van Khulna geweest. Ook daar hebben ze een fieldtrip gemaakt en de universiteit bezocht. Ze zijn ook nog naar mangrove projecten wezen kijken. En het is een hele innoverende bijeenkomst geweest. Of 10 dagen zijn ze geweest. Ook nog naar naar een school geweest. De Hope School.
1: Oké, okay. Je wilde Hope XXL zeggen, hè?
2: Ja, nee, maar het is gewoon de Hope School. Ja. En die is in Dhaka. En die school die wil natuurlijk alleen al op de naam samenwerken. Maar heel bijzonder, ze hebben een kledingfabriek bezocht. Hè. Er is natuurlijk ook altijd een directeur daar gesproken van het kledingfabriek.
1: Okay.
2: Die zegt dat hij probeert het goed te doen. Hè. Dus dat, wat ze gaan doen is, er wordt een film van gemaakt. En wat grappig is, ze waren niet alleen een bezienswaardigheid op straat, want twee van de heren zijn nogal groot. Ze zijn ook echt niet in de toeristische gebieden geweest. Dus dan is dat toch bijna een bezienswaardigheid. En daar voelden ze zich wel ongemakkelijk bij.
1: Ja.
2: Maar ze hebben ook drie of vier keer het landelijke nieuws gehaald. Dus dat journalisten met een camerateam waren aanwezig bij hun meetings. En we hebben prachtige, die heb ik gezien. Ik weet alleen nog niet wat de mensen zeggen, want het is nog in het in hun taal zoals ze daar spreken. Maar dat is wel heel bijzonder. En wij moeten een beetje opletten dat we niet in de valkuil stappen van je gaat daar naartoe en dan ben je toch de rijke westerling. En natuurlijk, mensen zijn heel enthousiast en meegaand en vriendelijk en enorm gastvrij valt onze mensen op.
1: Ja.
2: Er is natuurlijk ook is misschien ook iets te halen. En ik ben zelf niet mee geweest, maar ik probeer dan een beetje de stemming te matigen door te zeggen van het is ook misschien een beetje wishful thinking. Maar het moet in de toekomst blijken van hoe bestendig dit nu is. En wat wel grappig is, is dat Gini, dat is dan, die is 26 en die is meegeweest. En de bedoeling is dat zij gaat promoveren op dit concept. Dus dat is wel heel, heel grappig. En hebben voor haar ook al een promotor in Universiteit Utrecht. En er is ook al funding voor haar voor 75% van de kosten. Dus daar gaan we ook mee aan de slag, zodat het ook een wetenschappelijk onderbouwd verhaal gaat worden. Dus ja, het is. Het is enerzijds zijn ze heel enthousiast. In ieder geval over de mensen die ontzettend vriendelijk zijn. Maar het is wel. De vrouw in Bangladesh heeft niet de rechten zoals die in Nederland hebben. En dat wordt ook wel geconstateerd.
3: Ja.
2: Dat is af en toe ook schrijnend. En het verschil tussen arm en rijk, zeggen ze, is absurd. Dat is
1: gewoon echt absurd. Ze zijn nu een weekje terug. Met wat voor beeld zijn ze weer teruggekomen? Met hoe die mensen daar leven? Nee, je had het al over de vrouwenrechten.
2: Ik heb natuurlijk de foto's gezien. En als je door de Rotary Club van Dhaka wordt uitgenodigd, dan kun je ook wel iets meer voorstellen. Hè? Er zijn prachtige zalen en er hangen enorme foto's van hen. Die zijn uitvergroot en grote welkomstborden. En er is eten en drinken. En het zijn allemaal gefortuneerde mensen. Maar gaan ze wij werken dan samen met vice versa en met Friendship, en dat zijn clubs die daar actief zijn, ja, dan zie je de andere kant van de medaille. En die tweespalt, zeggen ze, van ja, dat is wel zo ontzettend schrijnend. En wij zeggen dan op het eind van deze eeuw moeten alle mensen hun leven met een 8 waarderen. Nou, dan moet er nog veel gebeuren in Bangladesh.
3: Ja.
2: Zo van, dus dat. Misschien moeten we er wel 2 eeuwen van maken. Maar het concept en het idee om te streven naar die 8, hè, wij noemen dat octoproof. We hebben ook een beeld daarvan, een infinity teken in de vorm van een 8. Dat is altijd een 8 trouwens, maar die hebben we laten maken door een kunstenaar. En die staat nu ook bij de ambassade in Bangladesh. Joris van Bommel heeft er een gehad. En de ambassadeur in Nederland van Bangladesh, die heeft hem ook gekregen. Dus we gaan proberen dat zij, als het ware, mee in het voortraject willen lopen. En in de slipstream zou dan uiteindelijk het wereldwijd project moeten worden. En dat alle landen een eigen partner krijgen om vaart te maken in ontwikkelingssamenwerking.
3: Ja.
2: Want mensen die daar wonen, je ziet dat ook allerlei fronten willen naar het westen toe. En als je geen alternatief biedt, gisteren Sigrid Kaag nog bij zomergasten, en die zei het ook, je moet de mensen daar perspectief bieden. Want anders ga je naar een plek waar het beter is. Dus je moet zorgen dat die plekken beter worden. En daar ligt een enorme uitdaging. Maar als je niks doet, dan blijven ze komen. Hè? Dus voor rechts die daar zo tegengekant is, is dit misschien een iets waar ze zich in kunnen vinden. En
3: ja.
2: Als je het concreet maakt en het werkt ook daadwerkelijk, dan is het ook voor links heel acceptabel. En zou je misschien een nieuw verhaal kunnen hebben waar we ons weer achter kunnen zetten en weer een nieuw narratief voor de toekomst kunnen hebben waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Want het holt achteruit met die verbondenheid.
1: Ja. Hey, ze zijn nu, ik zei het al een week terug, de jongeren hebben de medaille gezien, ook de andere kant van de medaille. Is er iets concreets uitgekomen waarvan ze zeggen, nou, hier gaan we, waarvan jullie zeggen, we gaan hiermee verder naar aanleiding van dit bezoek?
2: We hebben woensdag komen we weer met allemaal bij elkaar. Hè. Ik heb gezegd, we hebben eerst een videocall gehad en dan komen we woensdag bij elkaar. We hebben Timo. Timo is een jonge gast, 19. En dat is bij ons ik noem het nog even de fixer. Die al die contacten en de verzamelaar van de kaartjes, om het zo maar zeggen, hoe noem je dat nou, zo'n kaartje? Ik word oud.
1: Visitekaartje?
2: Visitekaartje, dankjewel. visitekaartjes. En we moeten gewoon gaan kiezen, want alles kun je niet in één keer doen.
3: Nee.
2: Het belangrijkste zijn natuurlijk de ambassadeurs. En wat wel grappig is, op 16 oktober hebben we een grote bijeenkomst in het provinciehuis in Arnhem. En daar komt ook de ambassadeur van Bangladesh. En dan willen we een concreet plan aanbieden aan de ambassadeur. En we hopen dat ook onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma, daarbij aanwezig is. Dus 16 oktober moet het klaar zijn. Dus dat, dan moeten we weten van, nou, dit willen we gaan doen in samenwerking met de mensen daar. He, dus dat, en dat is vooral in eerste instantie een theoretisch verhaal. Van hoe ga je dit vormgeven? Hoe pak je dit aan? Want we pretenderen nogal wat. Dus, dus daarom zou het mooi zijn als er ook een wetenschappelijke slag over gemaakt wordt. En dat duurt 4 jaar. Dus dat. Maar goed, dat is het idee.
1: Ja, 16 oktober moet dat plan klaar zijn. Daar houden we houden graag contact. Nou, dat doen we sowieso wel. En dan horen we graag wat er dan in dat plan staat. Ja, hoe het erbij staat. Naar aanleiding van de reis in Bangladesh. Chris van der Ven van Hope XXL, de organisatie die wil dat mensen hun leven met een 8 beoordelen. Nou, denk daar maar eens goed over na. Dank en heel graag tot volgende maand, want dan spreken we hier weer.
2: Prima, tot ziens. Doei, doei.

0: Pennen Pennenstreken van Trudy.
1: Het leven gaat door. De zon staat hoog aan een strak blauwe hemel en het belooft weer een warme dag te worden. We rijden door een rustiek landschap waar het groen van de weilanden regelmatig wordt onderbroken door de kleuren van een boerderij. Zwartbonte koeien grazen vredig het weiland af. Een groepje zwarte kraaien doet zich te goed aan een koeienvlaai. Een roofvogel zit doodstil op een van de palen waarmee het eiland omheind is. Ik neem het wel in me op, maar heb geen oog voor dit tafereel. Mijn wereld is op dit moment gereduceerd tot Betty, mijn 12 jaar jongere zusje dat stervende is. Het monster dat kanker heet, heeft zijn verwoestende werk gedaan. Als we aankomen is Betty al overleden. Heel stil en vredig ligt ze daar. Het doet pijn om haar zo te zien liggen. Voor ons is ze altijd het kleine zusje gebleven. Toen ze geboren was, stonden we aan haar wieg. Nu ze gestorven is, staan we aan haar bed. Ondanks de pijn om het verlies zijn we opgelucht, omdat ze uit haar lijden verlost is. Als we vanuit het gedempte licht van de huiskamer naar buiten treden, schijnt de zon ons onbeschaamd tegemoet. De hibiscus en de hortensia bloeien uitbundig. De vogels zingen en een dikke kater ligt te luieren in de schaduw van een heester. Voor ons staat de wereld echter stil. We zetten ons op het terras aan tafel en drinken een bakje troost. De dagen die volgen staan geheel in het teken van Betty. Er komen oude foto's op tafel. Er worden herinneringen opgehaald en er wordt gelachen. De voordeurbel maakt overuren. Aanvankelijk door bezoek, later door bezorgers van bloemstukken. 2 dagen later is de huiskamer veranderd in een ware bloemenzee en Betty mag deinen op de golven van de geuren. Omdat we de laatste weken zoveel met elkaar gedeeld hebben, zijn de families van beide kanten samengesmolten tot 1 grote familie. We zoeken en vinden steun bij elkaar. Tijdens het doen van boodschappen in de naburige supermarkt besef ik ineens dat we al een paar dagen op een door onszelf gecreëerd eilandje leven. Een eilandje dat veilig is, omdat bevolkt wordt door mensen die hetzelfde verdriet hebben. En terwijl we ons onder de mensen in de supermarkt begeven, word ik me er heel sterk van bewust hoe kwetsbaar ik op dit moment ben. Als er op dit moment ook maar iemand is die iets verkeerd zegt of doet, zal ik in huilen uitbarsten, vrees ik. Van de mensen om me heen kan ik geen begrip verwachten. Die kennen me niet eens. Laat staan dat ze weten wat er aan de hand is. Op de weg terug zie ik een autobus die van een halte wegrijdt. Achter een van de ramen zit een oudere heer verveeld voor zich uit te staren. Man, kijk eens wat vrolijker, denk ik bij mezelf. Je mag blij zijn dat je zusje niet gestorven is. Maar meteen schaam ik me voor mijn eigen gedachten. Want ik weet niets van die man in de bus. Misschien heeft hij ook wel een zieke zus die niet meer beter wordt. Als ik weer bij de les ben, is de bus al uit het zicht verdwenen. Niet veel later vaar ik de veilige haven van de familie binnen en voel me snel weer een stuk beter. We zijn nu ruim een week verder en we kunnen terugzien op een weliswaar verdrietige, maar ook mooie tijd. Na 3 dagen in rouw ondergedompeld te zijn geweest, moeten we de draad van het leven weer op zien te pakken. Het leven gaat door, maar nu zonder Betty, en dat is heel erg wennen. En dan vul ik erbij aan, ook zonder Trudy, want ook zij is aan kanker overleden een aantal jaar geleden. Maar zij en haar familie vonden het goed dat we af en toe nog eens een stukje teruglezen van alles wat ze voor onze uitzending heeft gemaakt. En het leek ons wel heel erg toepasselijk vandaag, aangezien de gasten waren over 24 uur samen tegen kanker.

0: Dat was Marco Borsato met zijn afscheid. En wij gaan op naar het nieuws van 8 uur. En na dat nieuws kunt u luisteren naar een interview met Marieke van Kessel. Namens de provincie Gelderland is zij een van de projectleiders van de Gelderse Dag op 26 september. Verder nog een stukje cabaret en de infotheek. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.
1: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer. Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 7 minuten over 8. En we gaan weer verder met Kijk op de Samenleving. Zo dadelijk kunt u luisteren naar een interview wat ik had met Marieke van Kessel. Zij is projectleider van de Gelderse Dag op 26 september. En wat dat precies is, dat hoort u zo dadelijk. En voor de rest hebben we nog een stukje cabaret. En we hebben de infotheek met de berichten hier uit deze regio. Maar eerst komt De Leeuw er nog aan. Samuel Welten is dit.

0: En we hebben ook nog eens een nieuwe bondscoach. Dat is Xavi. En wie weet gaat de leeuw dan weer eens echt brullen. Over nu naar de Gelderse Dag. Ik sprak eerder met Marieke van Kessel daarover. En zij legt uit wat dat inhoudt allemaal.
1: Nou, het is ook nog redelijk jong. Vorig jaar is het gestart, op initiatief van provincie Gelderland. Eigenlijk de commissaris van de Koning en de gedeputeerden die zeiden, we vinden het belangrijk dat er ontmoeting ontstaat in onze provincie. Dat mensen elkaar gewoon zien en maar ook zien wat er gebeurt. En wat op verschillende plekken allemaal verschillende activiteiten zijn. Dat er eigenlijk, dat men veel ziet zeg maar in de eigen omgeving, maar misschien een stapje verder nog niet precies weet wat er allemaal plaatsvindt en wat er achter bepaalde gesloten deuren plaatsvindt. Dus zeiden ze, dan willen we dat het gaat gebeuren. En dan maken we daar een Gelderse Dag van.
0: Oké.
1: En zo geschieden. Dus vorig jaar voor de eerste keer.
0: Ja, precies. Dat was de vorig jaar. Ja, en de provincie Gelderland nam daarvoor het initiatief. En hoe zijn ze toen verder te werk gegaan? Want ja, zo'n grootse dag is niet gelijk gerealiseerd, denk ik.
1: Nee, zeker niet. En dan moet je natuurlijk kijken naar welke mensen zijn er allemaal, welke organisaties zijn er allemaal in Gelderland die ook zo'nzelfde doel nastreven. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk heel wat Gelderse organisaties zoals de Gelderse Sportfederatie of de Gelderse Landschappen en Kastelen. Maar ook Rijnbrink, zij zijn verbonden aan de bibliotheken. Dus allemaal van die organisaties die wel breed zichtbaar zijn en ook hetzelfde doel hebben. Die zijn dan allemaal aangesloten. En van daaruit zijn we gekeken, oké, wat is belangrijk? Hoe kunnen we kijken hoe die bezoeker, wat die nodig heeft? Mm-hmm. En hoe we organisaties, locaties kunnen laten aansluiten? En vorig jaar was het een eerste keer. En boven verwachting goed bezocht. Dus werd er een tweede keer gevraagd.
0: Ja, en je zegt al, het werd goed bezocht. Maar hoe is die dag verlopen? Kun je eens een paar hoogtepunten noemen van vorig jaar?
1: Vorig jaar? Ja. Nou, het was sowieso mooi weer. Dat scheelt al heel veel natuurlijk. Want alle organisaties die een programma hebben, die hebben vaak een buitenprogramma gecombineerd met binnen. En als het slecht weer is, dan moet je naar binnen. En dat is natuurlijk altijd minder leuk. Helemaal omdat je zulke mooie natuur hebt ook in het Gelderse. Ja, ik kan een beetje vertellen hoe mijn dag was. Want er zijn zoveel verschillende activiteiten geweest. Maar
0: nou, misschien is het leuk om even vanuit jezelf erover te vertellen. Zeker, ja.
1: Ik begon vorig jaar met een ontbijtje bij een boerderij. Op een zorgboerderij. In de stal.
0: Ja.
1: En dat

0: eigen thee, weet ik nog. Ik kreeg verse melk. Mm-hmm. Ik kreeg verse eieren. En de rest was van uit de lokaal, zeg maar, gekocht om ook broodjes mee te gaan beleggen en brood en dergelijke.
1: Ja, ja.
0: En ik heb daar ook inderdaad nieuwe mensen ontmoet. En ik zag ook dat daar een ontmoeting ontstond tussen de mensen die daar normaal gesproken hun dagbesteding doen. En mensen die gewoon altijd een keer langs rijden, langs fietsen en denken, hey, nou, leuke boerderij, maar je gaat niet zomaar een erf op.
1: Nee, precies. Het was dus eigenlijk ook een open dag voor die boerderij dan.
0: Ja.
1: En is dat een dagvullend programma dan dat ze daar hebben? Of was dat een deel van de dag en ging je daarna weer verder naar een andere locatie?
0: Het was een deel van de dag en toen ging ik snel weer ook naar... Ik wilde heel veel locaties bezoeken natuurlijk vorig jaar. Dus vorig jaar heb ik niet alle programma's helemaal afgemaakt, maar wel een beetje te snuiven en te proeven van de verschillende locaties.
1: Mm-hmm.
0: Ben ik nog bij Rosette geweest in de bibliotheek. Die heeft dit jaar ook weer een mooi programma. Vooral een kinderprogramma was dat.
1: Mm-hmm.
0: Het was gewoon een kindermaakprogramma. Rosette in Arnhem inderdaad. Mm-hmm. Ben ik in de kartbaan Beduiven geweest. Zijn we wezen karten. Heel bijzonder, omdat je dan op een andere manier ook uitleg krijgt over hoe dat dan gaat met repareren en dergelijke. Dat was echt ook een hele leuke activiteit. En ben ik naar Lopit geweest.
1: Mm-hmm.
0: Naar een buurthuis die activiteit had en die meer liet weten over wat er bijvoorbeeld allemaal in de geschiedenis van van het dorp zelf.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Heb ik bezoekjes gebracht aan bibliotheken nog. Verder in Didam, weet ik me te herinneren. En ben ik laatst nog een stukje langs Papendal gegaan. Die hadden een sportactiviteit en een rondleiding achter de schermen bij Team NL. Dus ja, dat was echt een behoorlijke dag.
1: Nou, ik denk dat het 's avonds ook mooi geweest was. Maar dat geeft wel aan hoe gevarieerd het is. Hè? En wat de mogelijkheden zoal zijn van zo'n dag.
0: Ja.
1: Hè? Dat je niet in een bepaalde richting alleen maar hoeft te denken. En ja, laten we wel zijn, Gelderland is de grootste provincie. Dus wat is daar niet allemaal te doen en te bekijken? Hè?
0: Nou ja, en dat opent dan ook weer je ogen om dan weer andere organisaties uit te nodigen. Om dit jaar weer mee te doen, om te kijken naar... Je toch misschien toch meer bedrijven kunt strikken die het leuk vinden om iets te laten zien wat er bij hen in de keuken gebeurt.
1: Ja, precies. Want je zei al van het was best een groot succes al voor de eerste keer. Maar zijn er op grond van jullie bevindingen nog aanpassingen geweest verder voor aanstaande maand?
0: Ja, we hebben één belangrijke keuze gemaakt. Dat heeft alles te maken met vorig jaar hadden we een ontbijt. En dan kijk je bij als losse activiteiten.
1: Mm-hmm.
0: En het ontbijt was echt ontstaan om die ontmoeting ook aan tafel goed te kunnen laten plaatsvinden.
1: Ja.
0: En die activiteiten, die zijn we dan vaak wat solistischer. Omdat je dan iets doet, maar dan kan je wel contacten met mensen. Maar toen dachten we van willen wij om ons doel goed voor elkaar te krijgen.
1: Dat we het ontbijt wat meer koppelen aan de activiteit, als ik je goed gehoord heb.
0: Exact.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay, dus
0: en daarmee heb je voor elke bezoeker eenzelfde soort activiteit en ook eenzelfde soort manier.
1: Mm-hmm.
0: Om ervoor te zorgen dat je dat de beleving gelijk is.
1: Hoe gaat de dag eruit zien op 26 september?
0: Nou, het begint met eigenlijk de grootste ontbijtplank van Nederland. Want we hebben iets heel bijzonders aan te kondigen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vorig jaar hebben we al die ontbijtjes gedaan.
1: Ja.
0: En dit jaar gaan we allemaal hetzelfde brood eten. Van graan van Gelderse akkers.
1: Huh?
0: Pitten vanuit Gelderland. Dus we hebben alle ingrediënten bij elkaar gezocht om met elkaar Gelders brood te gaan eten. En dat doen we allemaal op een andere plek in de provincie.
1: Uh-huh.
0: Zo'n 150 tot 200 verschillende plekken. Maar we eten hetzelfde brood en delen de verhalen met elkaar. Dus dat is een heel belangrijk nieuw ding. Dus we starten allemaal met een heerlijk Gelders broodje.
1: Ja, dat zorgt toch voor die verbinding, denk ik. Hè? Ook al zit niet iedereen aan precies dezelfde tafel.
0: Exact. En dan heb je ook iets van... Ja, het is een nieuw brood. Niemand heeft het ooit geproefd. Dan heb je gelijk ook een mooi gespreksonderwerp.
1: Mm-hmm.
0: En ook de bewustwording van lokaal eten. Hè, dus de lokale producten die gebruikt zijn om het brood te maken.
1: Mm-hmm. Ja, precies. En dat krijgen mensen dan ook een uitleg tijdens dat ontbijt van het is dit brood en er zitten die producten in, het is van eigen bodem.
0: Ja, exact. Ja. Dus daarmee wordt het ontbijt gestart met een toast op een mooie dag.
1: Ja, ja.
0: En na al die ontbijtjes, en dat kan op heel verschillende momenten, hè, want je kunt om 7:00 misschien een ontbijt hebben. Maar het kan ook pas voor de laters een brunch zijn tussen 12 en 1 of iets dergelijks.
1: Oh, dat is een eigen keuze.
0: Dus
1: kan,
0: ja. Okay. Ja. Dus we hebben alle locaties de mogelijkheid gegeven om zelf te kijken naar wanneer ze dat ontbijt zouden willen hebben. En welke doelgroepen ze dan ook in huis willen hebben. Mm-hmm. En dan daarna vervolgens dan die activiteit achter te organiseren. En dat gaat ook echt alle kanten op. Dat kan een kijkje achter de schermen, een rondleiding zijn. Maar ook een voorstelling of een doelactiviteit of een maakactiviteit. Dus... dan is het eigenlijk de activiteit gewoon middagvullend.
1: Ja. Onder de noemer kijkje bij, hè?
0: Ja.
1: Kijkje nemen ergens. En zou je eens een paar voorbeelden kunnen noemen van... misschien wat activiteiten binnen onze uitzendregio... maar misschien ook wel juist daarbuiten daarnaast?
0: Jazeker. In Arnhem bijvoorbeeld kan je een kijkje nemen bij Burgers Zoo. En die kaarten die zijn nog niet op de website, maar die komen binnenkort beschikbaar. Dus reserveer dan je tickets, want die zijn denk ik heel snel weg. Als ik het heb over Lingewaard, dan is bijvoorbeeld het klooster.
1: Ja, in Huissen.
0: Is een locatie die te bezoeken is en waar activiteiten zijn. In Duiven, een buurtcentrum die een activiteit heeft.
1: Oké.
0: Okay, in ja. Ga ik even jullie de regio langs, hoor.
1: Ja, graag.
0: In Renkum zijn er ook verschillende locaties. Ik denk een stuk of 7 of 8 of zo in Arnhem. Ook iets van 10, denk ik, die deelnemen. En dat gaat vanaf... iets met natuur, een landschap, tuinen bekijken, tuin lage oorsprong, maar ook andere activiteiten in sport.
1: Ja.
0: Papendal doet natuurlijk ook weer mee. Mm-hmm. Bij Vitesse gaan we ook iets leuks doen, is ook op Papendal. Sport, muziek. Activiteiten. Oh, dat is in Rosette dit jaar. Is er een ontbijt, maar dan wordt het muzikaal ontbijt. Er wordt helemaal muzikaal omlijst. En dan kan je daarna kiezen naar verschillende activiteiten die je kunt doen. Dus dat is ook een middagvullend programma. En alles is gratis. En
1: zelfs de dierentuin?
0: Alles is gratis. Dus alle activiteiten die zijn gratis te bezoeken. En we hebben nu ook, sinds vandaag mochten we die ook aankondigen... Bobbelweer, het nieuwe attractiepark in de Achterhoek. Van Olivier bij Bommel en Tom Poes. Die hebben ook een mooie activiteit.
1: Leuk. Ja. En als we eens even onze regio kijken... kun je een paar activiteiten noemen?
0: Bijvoorbeeld in Tiel, Flipje Streekmuseum Tiel, zijn workshops in het museum in combinatie met een mooi ontbijt.
1: Mm-hmm.
0: Ga ik even verder kijken naar bijvoorbeeld verder de Achterhoek in. Geitenboerderij in Winterswijk.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je heerlijk zelf eerst de geiten melken. En dan kan je daarna aan het ontbijt en krijg je daar nog meer uitleg over de geitenboerderij.
1: Nou, dat noem ik nog eens interactief, zeg.
0: Ja. het gaat echt alle kanten op. Dat is ook het hele leuke aan die hele dag.
1: Het is heel divers inderdaad, als ik het zo hoor.
0: Het is heel divers. Ik denk dat we nu zo'n 150 activiteiten hebben, 150 locaties waarbij we iets te doen hebben en een ontbijt. En sommige locaties die combineren het ook. Dus bijvoorbeeld bij een stoomgemaal heb je eerst een ontbijt en dan ga je vervolgens naar een andere locatie dicht in de buurt en ga je daar een activiteit doen. Omdat natuurlijk niet elke locatie geschikt is
1: voor beide.
0: Om alles bij elkaar te doen. Maar dan is het op loopafstand van elkaar.
1: Ja.
0: En zo bijvoorbeeld ook de bloementuinen van Appeltern gaan op die manier. En de tuinen bezoeken met een rondleiding. Maar ook bij de buren een ontbijtje doen.
1: Voor de bezoekers. Dan is mijn eerste vraag eigenlijk, zijn dat alleen bezoekers uit Gelderland of mogen mensen ook buiten de provincie komen?
0: De basis is de bedoeling dat het is voor de inwoners van Gelderland.
1: Oké, duidelijk.
0: Maar daar wordt natuurlijk niet op gecontroleerd. Je moet niet je paspoort laten zien. want het staat trouwens ook niet op je paspoort. Maar
1: nee, precies.
0: Nee.
1: Dus dat, ja.
0: Maar, het is met als doel gewoon om de mensen in Gelderland dat te kunnen laten beleven.
1: Ja.
0: Sommige dingen liggen ook op een grensgebied. Dus al Bommel ligt natuurlijk heel op een grensgebied. Dan zal vast zo zijn dat er ook op moment uit Brabant misschien komen. Maar ja, het gaat allemaal over buren en ontmoeting. Dus dat, daar doen we niet moeilijk over.
1: Maar ja, inderdaad. Ja. Het doel aan zich is mensen uit Gelderland, hè, elkaar te laten ontmoeten, elkaar leren kennen. En die aanmelding, meld je dan aan voor één specifieke locatie waar je ontbijt en activiteit krijgt? Of kun je, net als wat jij vorig jaar deed, ook verschillende dingen ondernemen?
0: Wat ik vorig jaar deed, dat kon sowieso niet. Want ik ging natuurlijk overal maar heel even kort kijken. Ja. Maar het is de bedoeling dat je één locatie kiest. Oftewel één activiteit. En vaak is het op éénzelfde locatie.
1: Ja.
0: Of het is één activiteit die gesplitst is over twee locaties. Maar dan reserveer je nog steeds één ticket.
1: Okay.
0: En dat kan je dus doen voor jezelf, voor je familie, voor je vrienden. En dan gewoon lekker met elkaar op pad gaan en je laten verwonderen. Alle bezoekers die kunnen hun plekje reserveren op de website. Dan ga je eerst naar de kaart of naar de lijst. En dan kijk je naar wat er bij jou in de buurt is of juist niet.
1: Mm.
0: Lekker ergens een keer een andere plek ontdekken.
1: Ja, uit.
0: En dan klik je gewoon op reserveer je ticket. En dan kan je vanuit daaruit je tickets reserveren voor elke plek. De eerste locaties zijn ook al vol geboekt. Dus dat is ook natuurlijk positief. Maar er komen ook nog nieuwe locaties bij. Dus komt er ook weer ruimte bij om mensen weer te kunnen ontvangen. En je kunt dus tot de dag van tevoren nog aanmelden. Om een plekje ergens te kunnen reserveren.
1: Daar zit geen deadline
0: op. Nee,
1: duidelijk.
0: Nee, het gaat er vooral om dat we gewoon lekker met elkaar aan tafel gaan zitten en iets gaan ontdekken van de provincie. En ik denk, ik ken niet het hele programma helemaal uit mijn hoofd, maar eigenlijk bijna wel.
1: Mm-hmm.
0: Er is zoveel verschil in activiteit en zoveel trots ook soms vanuit verschillende streken, dat sommige dingen vanuit de Betuwe echt helemaal Betuws aangepakt worden met allemaal Betuwse producten of zelfs een Betuwse bloemschikkerij met alleen Betuwse takken en weet ik veel wat. Dus het is echt heel leuk om te zien hoeveel enthousiasme er is en wat er allemaal aan energie ingestoken wordt door de organisaties om leuke programma's voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat hoor ik. Tot slot, eigenlijk hoef ik het misschien niet te vragen, want ik denk dat wel goed komt hoor, maar wanneer is de dag voor jou geslaagd?
0: Voor mij is de dag geslaagd als we hele mooie ontmoetingen hebben plaatsgevonden overal. En ik denk dat de dag op zich geslaagd is als alle deelnemers daar ook een positief gevoel bij hebben. En we wellicht op kunnen gaan naar een volgende editie. Maar eerst maar eens dit gaan doen.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Maar laten we afspreken dat als er een volgende editie komt, dat we elkaar weer spreken.
0: Nou, ik ben benieuwd waar jij naartoe gaat eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ik zou nog geen keuze kunnen maken, want het is wel zo enorm uitgebreid dat de keuze is reuze, zou je willen moeten zeggen. Hè?
0: Dus eerst maar even. Nog even, dus dat scheelt.
1: Ja, ik hoor dat we nog even hebben en eens even op die website kijken. Want wat ik al zeg, onze provincie is enorm groot. We kunnen van hot naar her en bij Flipje van Tiel wat bramenjam gaan eten, tot aan in de Achterhoek de geiten gaan melken. Dus dat is. Daar moeten we eens eventjes over nadenken, maar het klinkt allemaal heel aantrekkelijk.
0: Nou goed.
1: Marieke, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview. En alvast bij deze een hele fijne dag op 26 september. En wij sluiten af met de Various Artists. Met, dat wordt het waarschijnlijk wel, hè? A Perfect Day.
2: Just a perfect day. drink sangria.

0: perfect day.
1: Ja, mijn vrouw is kwaad op me. Het is volgende week jarig. En ik zeg, wat voor cadeau wil je van me hebben? Nou, ze had net naar Max Verstappen gekeken. Ze zegt, Harry, ik wil voor jou een cadeau hebben. Iets wat in 3 seconden van 0 naar 120 gaat. Nou, ik heb er een weegschaal gegeven.
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
3: Ja, cabaret. Ja, Max Verstappen. Die ging in 3 seconden zo'n beetje, hè, crashen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Teleurstellend. Zijn laatste optreden in Zandvoort was niet het succes wat iedereen ervan verwacht had. Maar goed, cabaret mensen. Vandaag zijn de basisscholen weer begonnen. En ja, dat is niet voor iedereen heel erg leuk om dan weer naar school te gaan na zo'n heerlijke vakantie. Maar vooral niet voor de schooljongen. Hier is Fons Jansen.

0: mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst nodig? Onze meester stelt ook van die stomme vragen, joh. Hij zegt, die welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Nou jongen, we hebben zulke oude meesters. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben. Onze meester begint dan al kind te worden. Laat zich die noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie?
1: Ik.
0: Hij zegt, goed zo. Hey, jongen, in de Franse lessen vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word niet, krijg een 10. Maar tegen mijn buurman zegt hij, geef jij nou zo'n voorbeeld van een lidwoord? En die jongen doet het en dan wordt de week van school gestuurd. Nou, ja, maar tegenwoordig maken ze alles maar onderwijs, hoor. Met een beetje staken kan, weet je wel. Hup, nou, no. Maar zo is het niet, hoor. Want onderwijzer is een vak. Meesterschap is vakmanschap. Ja. Ah, jongen. Weet je wat goed waardeloos is bij ons op school, hè? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over. Al de ge-oh over de oude oertijd. Ja. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraten de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, en? Nou kotsen ze elkaar weer uit. Ja, jongen, we op school, hè? We hebben voor geschiedenis hebben we een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft toch de pest aan die juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond vorig jaar, hè? Want toen was ze 5 jaar aan de school verbonden. En dan moest mijn vader, jongen, namens de ouders, moest hij een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele toestand. Nou, dit jaar is weer ouderavond. Kwam hij er tegen de gang? Toen wist hij niet meer hoe die heette. Zit ze, bent u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wat niks. Hij, hey, die heeft van geschiedenis, hè? Hij die vrijt, hè, met de meester van de 4e klas. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het boenhok. Jongens, hoeven helemaal niet over te blijven, ze woont vlak naast de school. Maar ja, die denkt beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Ja. Nou, je kan wel met een lachen, hoor. Laatst, jongen, toen zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, ik weet het. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Toen staat een boek, de Franken komen bij duizenden ons land binnen. Dan zegt ze, noem een bekend Spaans echtpaar, hè? Nou, mijn buurman, joh. Zo'n bruinwerker, weet je wel. Altijd meteen van pie, pie, pie. Die zegt, een bekend Spaans echtpaar. Alfa en Omega. Die zegt, jongen, die waren nog ineens getrouwd. Hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, nou, hadden ze niet zo'n end van elkaar afgelegen in het alfabet? Jongen, geschiedenis interesseert mij niet, jongen. Maar kan mij nog schelden dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Nou, jongen, weet je, allemaal jaartallen en dat snap ik nou nooit, hè. Waarom moet je nou gewoon zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel. Dat is het enige wat je op zo'n school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Nou, je slaagt bij geheel onthouden. Je moet naar die vragen zien, jongen. Hier die vragen. Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Ja, dan zegt de juffrouw, er staat een plaatje boven. Ik zeg, wie is dat dan? Ze zegt, ja, dat is Willem de Zwijger. Ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet wezen. Nou, maar moest je vragen, die jongen, hier. Hoe heet prins Bernhard, zo niet waarom? Ja, nou, dan zeggen ze, ja, maar met de mammoetwet wordt alles beter. Nou, bij ons op school gaat de hele mammoetwet fijn niet door, hoor. Ons hoofd zegt, ja, we hebben hier een christelijke school. En je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Ja, dat hoofd van onze school, jongen, maar dat is een goede, waardeloze figuur, jongen. Jongen, die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst zou hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem nog achterstevoren ingezet? Ik heb gelachen, jongen. Ik zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, nee, joh. Aan het slot, hè. Daar kwam het begin dus, hè. Nou, dat was het einde. Dan zag je die vader en die moeder, weet je wel. Die komen de bed uit, gauw aankleden, naar het stadhuis. Dat is een waardeloze figuur, jongen. Het enige wat het hoofd kan invallen. Was de gymjuffstiek, moest het hooggymnastiek geven. Dat was wel zo goed waardeloos, hoor. Maar jongen, die man die weet niks van gymnastiek af. Zit hij, als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Dan kan er om lachen, maar die tweede fluit niet, hoor. Dan hang je. En dan was de juffrouw van de gymnastiek weer beter, toen werd de dominee ziek. Nee, maar toen moest dat hoofd, jongen, die moest godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, joh. Jongen, die man die weet niks van godsdienst af, die man die gelooft zelf niks. Nee, ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen. Hij zegt, ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Een beetje... Die man die gelooft zelf niks, die moet ons godsdienst geven. Ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven, weet je wel. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd dankte onze lieve Heer op zijn blote knietjes, hoor, dat die dominee weer beter was, hoor. Dat schreef hij ook op het bord van, God is goed, dominee is beter. Ah, jongen, ik heb die dominee toch op de kast gehad, jongen. Die man, die zat de hele les, zat hij maar, hè, van God is overal. Ik zeg, oh ja? Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin? Hij zegt, zeer zeker. Ik zeg, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, want die kan niet tegen ze verliezen. Krijgen we voor straf, krijgen we onverwacht proefwerk van hem. Ik heb het nog bewaard. Drie vraagjes. Hier al. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heeft zelf bestuur. Hier al. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nu, zei de dominee, die prinses heeft Mozes gevonden. Ik zei, nou, laten we er maar niet meer over praten, hoor. Staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, gewoon ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naast de toebehoort. Hier had ik een 2. Had ik een 2. 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Moet je bij de meester komen, die zegt dan: ik ben niet boos, maar wel verdrietig. De jongen moet als de donder aan mijn huiswerk. Ik zit in de vijfde klas, jongen. En mijn vader, die is in de zesde van school getrapt, hè. Dus mijn moeder, die zit iedere avond tegen mijn vader. Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Ah, jongen, laatste. Toen stond er onder mijn huiswerk nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Inwoners van Arnhem en omgeving met angst- en of dwangklachten kunnen vanaf 9 september deelnemen aan de lotgenotengroep van de Angst-, Dwang- en Fobie-stichting. Deelnemers kunnen tijdens 5 bijeenkomsten onder leiding van getrainde ervaringsdeskundigen steun en erkenning vinden bij mensen die hetzelfde meemaken. Bijna 2 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met angst- en of dwangklachten. Ze voelen zich hierdoor soms eenzaam en erover praten met lotgenoten kan een waardevolle aanvulling zijn op professionele hulp of daarvoor in de plaats komen. De avonden starten dus op 9 september en dat is bij Stichting Het Huske aan de Mauritsstraat in Arnhem. En ze gaan door tot januari volgend jaar. U kunt zich aanmelden of informatie krijgen bij www.adfstichting.nl/lotgenotencontact. Het Hartcheckpunt van de Hartstichting komt zondag 6 september vanaf 11 uur naar Sporthal Elderveld in Arnhem voor een gratis meting van uw bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Het checkpunt richt zich vooral op mensen van 40 tot 70 jaar die geen hart- of vaatziekte hebben en geen medicijnen gebruiken voor de bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Volgens de Hartstichting hebben veel 40-plussers een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat ze dit weten. Bijvoorbeeld als ze een verhoogde bloeddruk hebben of te veel aan cholesterol. Bezoekers krijgen na ongeveer een kwartier de resultaten van de metingen te zien en daarna kunnen ze een gesprek krijgen met een leefstijladviseur over onder andere gezonde voeding, sport, bewegen of stoppen met roken. Het wordt geadviseerd om vooraf een afspraak te maken via hartstichting.nl/vind-checkpunt. Maar langskomen zonder afspraak, dat kan ook. IVN Rijn-Waal organiseert aanstaande zondag 30 augustus een natuurwandeling in Park Immerlo. Dit park ligt tussen Huissen en Arnhem aan weerskanten van de Huissense dijk en is in de jaren 70 aangelegd als een recreatiepark. Inmiddels vindt hier een keur aan inheemse en uitheemse bomen en het gebied is rijk aan vogels. De excursie zondag start om 2 uur vanaf de parkeerplaats in de Loofstraat in Huissen en de wandeling duurt ongeveer 2 uur. 2 natuurgidsen begeleiden deze wandeling. En meedoen is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van IVN, dat wordt op prijs gesteld. Meer informatie vindt u op www.ivn.nl/afdeling/Rijnwaal. Dan, kinderen uit Montferland en omgeving kunnen deze week alvast een kijkje nemen in de vernieuwde toren van Kasteelhuis Berg in Zeerenberg. Van dinsdag tot en met donderdag zijn er speciale gezinsrondleidingen om 11 uur 's ochtends en 1:30. Deze rondleidingen zijn een voorproefje, want het kasteel gaat zaterdag 19 september pas open voor het grote publiek na een 3 jaar lange restauratie vanwege verzakking van de fundering. De activiteiten in de toren richten zich na deze renovatie vooral op kinderen van 7 tot 12 jaar. Zij kunnen in de hoge torenkamer een interactief spel spelen over wonen, feesten, eten, muziek in een kasteel 500 jaar geleden. Ook het munten slaan is voortaan in de toren. En tot slot, de Airborne Wandeltocht is dit jaar op zaterdag 5 september. Connect zal daar zeker ook aandacht aan besteden. Maar gelijk na de tocht is er voor wandelaars, inwoners en bezoekers een groot feest op het Raadhuisplein in Oosterbeek. Voor de 35e keer wordt dan Oosterbeek in beweging gevierd, onder andere met Dries Roelvink en de Hermes House Band. De toegang is gratis. Iedereen is welkom om het jubileum van Oosterbeek in beweging te komen vieren. En hier alvast een voorproefje van de Hermes House Band.

was Shanna Spiro met Material Lover. En dat is de laatste plaat van ons programma. Want we gaan afsluiten. Kijk op de samenleving van 24 augustus. Kijken we nog even terug op onze uitzending. Onze gasten van de week waren Marcel Lap en Marcel Timmerman. Namens de organisatie van 24 uur samen tegen kanker. Een estafette wandeltocht voor het goede doel. Op 12 en 13 september in het Horstenpark. En u kunt zich daar nog voor aanmelden. En ook is er nog een informatieavond volgende week maandag. En voor de rest kijkt u voor alle informatie even op de website van 24 uur samen tegen kanker. Chris van de Ven die sprak met Tristan Scholte over Hoop XXL en de samenwerking tussen Nederland en Bangladesh. Een heel speciale manier van ontwikkelingssamenwerking. Een wederkerig iets tussen Nederland en Bangladesh. Bangladesh dus. In het tweede uur hoorde u Marieke van Kessel over de Gelderse dag op 26 september. U kunt daar nog aan meedoen. En dan kunt u het beste ook even op de website van de Gelderse dag kijken. Want de hele provincie die opent zijn deuren. U krijgt een ontbijt, een groots ontbijt. En u kunt ergens een kijkje nemen. Dat wordt een hele enthousiaste, leuke dag. Dus doet u daar vooral aan mee. Dit programma werd vandaag gemaakt door Tristan Scholte, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. Ik wens u namens het hele team nog een hele fijne avond. En graag tot volgende week, dan is er weer een kijk op de samenleving.

0: sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Er wordt onderzocht of die verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten- tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.
1: Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Saudi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.